ni kujula wene kasueno nisha kalena ni kujula wene kasueno nisha namujoni landrelela zangita marishikandare namujoni landrelela zangita marishikandare ankama ni kuzanja mine wene fondi.